0: Chart. Internationaal.
1: De mannen van de Bauza. De zilveren medaille. 2. Voor Taylor Swift. I knew it and I knew you. 1.